0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jou stasie.
2: Marry in the fall. Ain't gonna marry in the spring.

0: is. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Alle life is. Hey, yeah, yeah. Jouw Stasi.net.
1: Herken jij het zo'n stap? Nu blijkt ons tijd voorbij, poplap. Hek je tijd nog voor je wacht?

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdige sushuis by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

net van het change. Je hempen gestikt, je haren voor Olaas, ze komen in spier. Je mensen vergroet en je sleutels gekregen en een lange vervoer. En dus het alles voor altijd voorbij.

je aan het bad gekijkt. En vanavond, finaal, je hempen gestuurd. En je haren van Ola's gekrammen die spier. Je mensen gevloekt en je sleutels gekregen. En een lange gegooid. En dus het alles voor altijd gebruikt.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Washington, je leeft vandaag stijf in mijn hart. Hier die onophoudelijke droogte, leer je aan zijn lammers plat. Rebecca's maar loopt die beesten, vooral ze hierom. Op zoek naar een stukje gras,

Bologna, boerenfamilie al jarenlang. Alle stap al zwaar in al drie rakorter en in die droe rooie zand. Waar als loop zwak oeien en boep eens lammers rond. Op zoek naar stukje gras,

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stas.

0: Dat was die Cranberries Down Made the Dreams. En dat nou voor Neil Moore, Kathleen. Lekker dat jij samen te scheren. Kom eens gewoon dan naar die winkels toe en eens horen wat zeiden die mensen daar aan die winkelse kant af.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
0: En natuurlijk moet ons ook voor ons borgen volgend. Jimmy Sosa, baie dankie sê vir julle borskap.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Helmer, jy het ook nou vir my gevra vir hier kom my bokke. Nou, die enigste een wat ek nou kan kry hier op ons stelsel nou so vinnig, is klipvers, hier kom my bokke.

En dit tijd is 6:45. Dank het jullie samen, Keir. Ja, nog lekker muziek. En ons gaan ze maar aan. Carole King. Will you still love me tomorrow?

Gezag is uw moe, dat je op je en als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

stresser i suge. That's what you better do. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij maakt mij blij.

Dit was George Ezra gewees met Blame It On Me. En net voor het was het oorlijfie van Dion Groot gewees. Twee manne met baie, baie mooie stemme, net hier op Veldbrand Radio, saam met my, Rozan, hier vanochtend. Nou ja, ek het nou vanochtend so gespartel om hier achter die microfoon in te kom, dat ek nou nog nie eers my koppie koffie gemaakt het nie. Maar laat ek vir julle sê, die muziek daarom het alles die moeite waard gemaakt, dat het nie vir my nodig gevoel het om ene al in te kry nie. Nou, dit is baie lekker om vandag saam met julle te kyk. Nou, ek kan nie wag nie, want ek het nou vir julle later rarig een baie, baie lekker raaisel met raai die titel wat vir julle voorleen. Nou, ek het vir julle die liedjie reggesit wat dalk baie makkelijk klink, maar ons kyk of julle om dan nou vandag somme vinnig gaan kan uitken. Sou julle oor een mooi op, luister fijn na die muziek en maak seker jy is deel van die pret vanochtend, want dit gaan een baie lekker oggend wees. Nou, dit is mos nou juist daar die klein oomlikke wat een gewone oggend somme net lekker gaan maak. Maar vir nou geniet ons in eerste muziek hier, so saam met my op koffie, saam met my Rozan. Nou, ek gaan vir julle lekker jene speel. En dan gaan ek openlijk gauw kyk of ek die ketel gekook kan kry.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

was beter as ek net vertel. So ek gaan jou maar vertel. Soos beter

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Ons hartelijke goedemorgen, jou, hier zijn ons kankel op Arties FM, jouw statie, als we van Lee Radio. En is natuurlijk tijd voor die programma Huiswaarts aan het Wijn. Ons is vandaag rechtstreeks hier vanaf die Arties Kweli Makwela Makiti, hier bij Villa Paradiso. Voor de vandaagse programma, zakelijk dit muziek. Ons zal hier daaronder uitvoeren, ons gaat hierna gezels Sonja van Arinel van hulle baie belangrike producten, so bly gerus ingeskakel. En ons hou jou op hoogte van sake, verder maak ons net lekker muziek. Middag in Huiswaarts is Sam en Dain op jou geslinge radiostasie. Kom ons val weg met lekker muziek van Celestie Swing.

0: Oh, je stel hier bij Artis FM, hè? Ons is hier bij natuurlijk die Artis Kwela Makiti hier bij Villa. Joch, het gaat lekker hier vandaag. Villa Paradiso, ik heb al gezien. Maar ik het samen met mij hier in Adelier, in ons rondloop Adelier, het ik niemand anders dan die als Sonja van Arinel. Goedemiddag Sonja.
1: Hallo, hoe gaan het?
0: Fantastisch.
1: Goed. Lekker warm vandaag hier
0: zo. Ja, ons het een lekker warm situatie vandaag hier. Zeg maar vanmorgen, jullie is betrokken bij die... die Harties Kwela Makiti.
1: Yes, dat is raag.
0: Goed. So, vanmiddag gaan ons een beetje gesels oor sonblok. Ons gaan een beetje daarover gesels. Kom, mag hier die microfoon vir jou. Vertel ons een beetje meer. Waarom is sonblok belangrijk?
1: Sonblok is baie belangrijk. Een mens moet eindelijk elke uur weer oorsprei. Nie soos vir die van ons. Ja. Maar ja, het is baie belangrijk. So dat ons eindelijk vir die kinderarie sonroom gesponsor. Want dat weet is so belangrijk vir die kleinkinnekies en velletjies om beskermd te wees tegen die verskrikkelijke warm Afrika-son wat ons het.
0: Fantastisch. En was dit vir die groot mense ook?
1: Yes, vir die ou mense ook. Al mens verkeerd om sonder hom op te sit. En dit is nogal baie belangrijk, want die mens kom hier achter hoe warm is hierdie son eindelijk. Vooral nou hierdie tyd van die jaar, want dit is nou half bykie somer, half nie bykie somer, hier is nog een winterkie. En die mens kom hier achter hoe verskrikkelijk kan die mens brand.
0: Ja, dat is baie belangrijk. En dit is nie een dier item om te bekomen, nee?
1: Nee, kijk, het kan dier wees, maar onthou, jou gezicht is, jy het net een gezicht.
0: Correct.
1: Een lijfie, so een mens moet hom beskerm.
0: Correct, ja, so die mens. Jy het iets anders genoemd waar ons ook gaan zelfs vinden vanmiddag.
1: Jy het gesê hydration?
0: Hydration, is ja. Yes.
1: Het is baie belangrijk ook om baie waterkies te kry, so jy kan met liefde asjeblief een waterkie kry by ons Arenal stand, ons is hier so. Ons wil graag tussen julle wees en dus kom ons hier so vandag is keir lekker saam met julle, so ja, dis 'n baie lekker dag.
0: En mense kan vir julle is hier in Hartbeespoort, so mense kan julle enige tyd gaan sien om van die sonblok in die hande te kry.
1: Dis reg, ons apteek is hier so om die draai, Chris is ook hier so vandag, so as julle wil hom kom keir, kom sê hallo vir ons apteker hier so, hy is hier so, jy kan hom raad vra.
0: Ja, so kom mag Chris het draai en kom gesels met Chris.
1: Asseblief, yes.
0: Sonja, baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie vir jou, lekker dag vir julle.
2: Kom, hier doen ons dinge anders, wêreldwyd.

Carl Dive was Highway to Freedom. Op Bart, die radiostatie van ons dingen aan het doen. Wat? Ingeschakeld al die pad is van Villa Paradiso af. Die waar die harties Kwela Makiti plaatsvindt. Ons gaan lekker muziek maken vandaag. Die programma is niet helemaal op volgens gedeelde niet. Aangezien het publieke vakantiedag is. We brengen ons hier net lekker muziek. En ons gaan weer gezels met mensen wat hier betrokken is. Bij die Hardy Square Makiti.

Nou ja, dank je dat je Sam kan hier vandaag. Ze zit ons programma wat vandaag niet die schedule volgt. Dus normaal weg op dinsdag niet. Ons doen het weer vanaf morgen. Hier op de radio. Morgen natuurlijk. Vrijdag, 25 september. Maar er zijn die programma is waard samen op Harties FM. Was dingen anders doen. Goedemorgen rechtstreeks op die zender van jouw statie. En drie weken van mij. Ons gaan voort met lekker muziek. En rugby.

0: Ja, Ebran is een rugbybal. Vandaag liggen ze in baie huishoudens, want het is erven op dag. Het is een nationale braaidag in Zuid-Afrika. En ons keer ook hier bij die Harties Kwela Makiti. Bij Willa Paradiso bedankt. Rechtstreeks hier bij Harties FM. Want dat is zo'n 4:15 uur kant. Gaan ons bel voordraai speel. Die wat lief is daarvan om deel te nemen aan die speelie. Voordraai vindt plaats natuurlijk zo tegen 4:15 uur middag. Maak een aantekening in. Ons, doen. Ons wil graag hier dat ons mensen wat hier is betrokken is bij die Kwela Makiti ook deelnemen aan vanmiddag se woordraai. Lekker muziek op pad op je gunstelijke radiostatie. Kom ons luister naar eniekie van Dasha.
1: Hartiesfm.com

0: En weer een keer van Dasha ONA hier op Jochenslinger Radiostatie, Harties FM. Ons dingen anders doen, rechtstreeks vanaf die Harties Quella Makiti. Hier bij Villa Paradiso. Lekker om al die mooie mensen hier te zien en samen te keren. En in die geeste deel wat vandaag hier gebeurt. Harties wat zijn titel natuurlijk vier vandaag als dorp van die jaren. Ons gaan zo kwart voor vijf seconden een beetje voordraai doen, zo blijven geschakeld.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jij luister naar Harties FM, waar ons dingen anders doen.

in tweede plek Johannes Smit van KwaZulu-Natal. En is iemand hier wat ook in die... Is het de eerste of tweede? Het is tweede. Zijn we de eerste? Well, so ze het zelf gedisqualificeerd. Oh, heet dat. Als het luisteraars het ook hier rond deelneem, wat hier zo bij die Kwela Makiti is. En dan in die derde plek is er Bota van Rudepoort. En die vierde plek, die Hanna Bota, al die pad uit Pietersburg, wel gedaan. Kans gaan voort met die rest van die programma. Dus hij is waar het samen rechtstreeks vanaf die Harties Kwela Makiti hier bij Villa Paradiso. Nog muziek op pad, Lucy May, Piper Hart. Charlie's Berg met zo'n tequila. Geniet toch.

Hij is waar, Samadijn. Goedemiddag, bij welkom. En ons is rechtstreeks vanaf die Artis Quelle Makiti hier bij Villa Paradiso en Artibus Poort. En ons krijg het lekker samen met allemaal hier wat net die dag geniet. En samen met ons Artibus Poort als dorp van die jaar vier. Wel, ik het beloof dat ons een van onze uitstallers, stalletjes, een beetje gaan promotie bieden. Zo'n gratis promotie. En dat is nou voor die mensen wat daar van hou om te zwemmen nu. En dag je zwembad bij huis en jouw zwembroekje is nou gedaan. Je hebt een nieuwe in nodig. Ik kan voor jou natuurlijk iemand zijn contact bijzonder gee. Die persoon maak hulle eie zwemkleren. En staan bekend als, moet niet skrik nie, Kaalgat Swimwear. Baie eenvoudig, gaan naar de webtuiste toe bij kaalgat.co.za. En daar krijg je al die inlichtingen. Want maak is ook groot jou. Of onderlip is, hoe kan ik nou zeggen? Je krijgt extra large, je krijgt small, je krijgt medium, je krijgt large. En je krijgt extra small. Niet extra, extra large. Lekker je moet helemaal daar je niet. Maar niet te min, dit is dan Marks programma, is waar Samadijn rechtstreeks hier vanaf die Artis Quelle Makiti. Bij Villa Paradiso. Maak muziek. Het is nou een keer van Tim McGraw en Faith Hill.

0: Prachtige dag van Lars Fat Man, papegaai voor de Chicken Banana. En Pieter moet ik hier wat lekker gedanst hebben op die maat van Chicken Banana. Hier bij die Artie Squilla Makiti. En ons is hier zo bij Willem Paradiso rechtstreeks op je gunsteling radiostatie. Ons maakt nog lekker muziek, blijf geskakel.
1: Jij luistert naar Harties FM, die statie waar ons dingen anders doen.

hier by natuurlijk Villa Paradiso. En al die groot kunstenaars wat vanavond nog gaan optree hier, Planje de Plessis, Zan Sonnekes, Dozy en Bongani Komalu. En ja, ek dink jy kan ons net so draai maak, as ek het nie mis nie. Ek het die hek al toegemaak nie, maar nietemin, baie dankie vir jou saamkuier. Ons is regstreeks hier vanaf die Makiti. En meer muziek is gesels amper vandag, want ons geniet het saam met allemaal wat hier teenwoordig is. Net die nagaan ek vir jou enekie speel van natuurlijk Franje de Plessis. En sy is natuurlijk ook vanavond hier so, gaan sy optree hier by die Hartie Skwele Makiti. Bly in geskakel. Natuurlijk die luisteraars van jou stasie daar in Brackenfell, Kaapstad, wat saamkuier, saam met ons Makiti overmiddag. En dan ook Riebeek Vallei Radio daar in Riebeek Wes. Ons program sal natuurlijk morgenmiddag weer teruggaan en terugkeer na sy normale skedule, sy normale vrijdagskedule. Onthou ons nieuwe vrijstellingsvrijdag elke vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Voordraai weer morgenmiddag om 4:30. En natuurlijk jou gebruikelijke nieuwsbulletins, omdat ons ook dan die buitenuitsending het vandag. En as openbare vakantiedag sal nieuwsbulletins oorstaan tot morgen. Hier is Franje de Plessis met Oulala. Sy is een van ons kunstenaars wat vanavond hier optree by die Hartie Skwele Makiti. Geriet daar saam met my, bly ingeskakel.

Lange dag van Venice Rain is allemaal al hier. Jij is ingeschakeld nog steeds bij Harties FM. Die radiostatie van ons ding anders doen. Jij is ook ingeschakeld op die zender. Jouw statie, de Epic Valley Radio. Wat samen met ons kan hier bij die Harties Kwele Makiti. En dat is hier bij Villa Paradies. Ons is nog hier. Mijn programma gaat nog voort tot zo'n 6:45. En daarna natuurlijk is ons normale aanprogramma van kracht. Maar baie dankie dat jy saamkuier. 8:06, onthou die normale bijdraas. Met betrekking tot ons program sal morgen weer hervat. Al die nieuwsbulletin is ons weer verslaan, die verkeersverslaan. En ook die woordraadspeletjie om 4:30. Soos gebruikelijk, natuurlijk morgenmiddag om 4:30. Maar jy is geskakel by jou gunsteling radio, kom ons gaan voort met heerlijke muziek hier op jou gunsteling radio. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.

Als het eerst rechter is, hier vanaf die Harties Kwela Makiti. Wat aangebied wordt hier bij Villa Paradiso. Ik ga jou groet hier zo so binnen die volgende 20 minuten. Maar dan kan je nog lekker samen met jou morgenmiddag terug naar die normale vrijdagmiddag skedule op Huiswaard Samedijn. Ook natuurlijk dank je aan elke andere luisteraar daaruit die Weeskamp. Het samenkeur hier op ons Gunsteling Radio. Enigie van tijd, happy endings, net daarna Olly Murs met Run This Down. Geniet het samen bij je.

0: Oh, als je lekker dan gedaan van The Bellamy Brothers, My Indiana Lady.
1: Nou ja, ik ga voor die muziekjes een speel van ons woordraai deelnemers. Daar is twee waarvan ik muziek ontvang heb. Dit is om je af te sluiten. En ik word groet uit Johan Smith van KZN. Het onder andere gevraagd voor Tien Jordaan. Ze speelt mij Songvanger. Oh, Songvanger van hem. En dan ook Elvis Blue met voor mijn vrienden. Kom, ons kijken of ons daar die twee kan inpas voor de groet uit vandaag. Blijf geschakeld.

0: Ja, dat is tijd om te groeten hier op jouw gunsteling radio. Dit is het einde van Huisvaartse Martijn. Op die publieke vakantiedag. We hebben een heerlijke avond verder. Ons is nog steeds
1: hier. Kom ervoor die gastvrijheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflijke accommodatie, heerlijkste kos en wegneem etes. Hier maak ons toch boerekos soos jou maasin. Vir bespreking contact Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier zijn eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jouw statie die 30ste en 31ste oktober en bespaar groot op alle aankope. Speciale aanbiedings om jouw sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
2: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
3: Jy weet hoe die water my laat voel.
4: Lief, jy kan sê toe, jy weet hoe

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: dat ze leeg gaat. Maar bak gaat hier op vis gaan. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maar bak gaat hier op vis gaan.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.

Al my bene het mooi fris geword van alle gereierei. En my meisie, man, sy het joods geword van alle gevreierei.